Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit hun gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Vodafone.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Voor die

0: 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
11: Koekoek. Loco.
12: Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van 0,5 kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
13: Erik Kreutzer.

Michael Jackson. And the way you make me feel, ja, dat doe jij. Jij aan de andere kant van de radio. En wat zijn we blij dat je erbij bent, ook op deze vrijdag.

een ster. Inderdaad, blijf bij Radio BNT. Thomas Berger, daarvoor als je de keuze had. En de zomerhit van Another Talk To You. Ja, als je de keuze had, dan zou je denk ik op dit moment ook nog lekker in bed liggen. Lekker uitslapen op vrijdag, hè? Ja, ik zie je denken, ja, Krutser. Ik zit in mijn auto onderweg naar mijn werk. Of je bent net wakker en moet zo meteen gaan werken. Hè? Een bus met 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum is een dagje eerder teruggekeerd van de schoolreis. Bijna de helft van de leerlingen bleek namelijk alcohol te hebben gedronken. Terwijl dat tijdens de reis niet was toegestaan. Ja, de leerlingen uit 5 VWO... die zouden van zondagochtend tot donderdagavond op schoolreis gaan naar Praag. Toch zaten ze gisterochtend alweer terug in de bus naar huis. Voorafgaand aan het schoolreizen waren duidelijke afspraken gemaakt. Zo was het gebruik van alcohol niet toegestaan. En toch hebben meerdere leerlingen alcohol gedronken. Ja, en de leerlingen worden deze ochtend op school verwacht en moeten hier de hele dag blijven. Ze krijgen een gesprek en moeten lees- en huiswerk meenemen. En ook worden er gesprekken gevoerd met de ouders. Ja, wat moet ik hierop zeggen? Die kinderen van 17 jaar. 16, 17. Hè? Die hebben een leven. Die moeten kunnen chillen. Nee, werken niet. Nee, die moeten chillen. En dan de regen van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de grond wat minder droog is. De maatregelen zijn wat afgeschaald. Toch waarschuwen de waterschappen dat de gevolgen van de droogte van dit jaar nog lang merkbaar zullen zijn. Ja, het watersysteem hier in Nederland heeft schijnbaar heel veel tijd nodig om te herstellen, meldt de Unie van de Waterschappen. En daarvoor moet het veel langer regenen dan het nu heeft gedaan. En vooral in de hogere delen van Nederland zijn de gevolgen van de droogte nog goed merkbaar. En de neerslag van de afgelopen weken is voor een deel weer verdampt. Daarnaast kon niet alle regen de kurkdroge grond intrekken. En dat water wordt uiteindelijk afgevoerd naar de zee. En het kan volgens de Unie van de Waterschappen jaren duren voordat de grondwaterstanden weer gaan herstellen.

0: Jaren 90, Teaspoon en No Time to Waste. Ja, daar gaan we weer. Update Flitsmeister voor de vrijdag. Controles op de A76 tussen Geleen en de grens met België bij 1.1. Dan de grens met Duitsland en Heerlen op de A76 wordt gecontroleerd bij 25.4. De A67 Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. De mobiele flitspaal staat nog steeds op de N640 bij Hoeve bij 9.6. Dan de A16 tussen Breda en Dordrecht bij 50.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. En de A58 heb ik voor je tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Daar moet je even opletten bij 140.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, de whistle. Daarvoor James Blunt. Ja, James Blunt heeft volgens mij bekendgemaakt dat hij volgend jaar naar Nederland komt.

En sommige hadden wij nog een keertje voor je met Dark Before the Dawn. Ja, en James Blunt die geeft op 20 februari een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is een onderdeel van zijn Europese tournee rond zijn nieuwe album The Airplane Mode. 6 november komt dat album uit. Ja, en Fransje Bauer. Die geeft volgend jaar 2 concerten in de Rotterdamse Ahoy. Met de optredens op 9 en 10 april viert hij zijn 40-jarig artiestenjubileum. Ja, en de concerten krijgen de titel 40 jaar samen met jou. En ook Roxy Dekker die maakte bekend dat ze volgend jaar een concert geeft in de Johan Cruijff Arena. Ze is daarmee de eerste Nederlandse zangeres die met een solo-show in het Amsterdamse stadion staat. De kaartverkoop begint aanstaande woensdag. En dat heeft ze via haar social media kanalen bekendgemaakt. Ja, gisteren werd bekend dat Nienke Plas en haar partner Wesley Stewart, die zijn na 18 jaar uit elkaar. Dat hebben ze laten weten via Instagram. De twee hebben de verdrietige beslissing genomen een aantal maanden geleden al. Ja, dat gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbe. De ongeneeslijk zieke presentator heeft veel meer energie dan een half jaar geleden. Dat vertelde hij gisteren in RTL Boulevard. En in het programma maakte Krabbe ook bekend dat hij binnenkort de voice-over is van de reality-serie van de familie Vroeger. En natuurlijk werd hij al bekend dankzij zijn voice-over voor The Voice of Holland. En hij blijft verbonden aan het programma Race Across the World.

dat hij mogelijk vanaf 20 februari 2028 op vrije voeten zou komen. En dat is schijnbaar met 2 weken vervroegd. En komt hij vrij op 5 februari 2028.

Marshmallow and Anna Marie. Ja, Friends. Ik zag dat een Amerikaanse man die heeft driekwart jaar geleefd met de genetische gemodificeerde nier van een varken. In afwachting van de transplantatie van een menselijke nier. En dat is een record. Wetenschappers die denken dat varkensnieren in de toekomst vaker als alternatief kunnen gaan dienen. De varkensnier die werd in januari 25 geïmplanteerd bij de toen 66-jarige Amerikaan Tim Andrews. En daardoor hoefde hij niet elke dag aan de nierdialyse. In afwachting van een nieuwe menselijke nier. Nou, de betrokken onderzoekers die schreven over de transplantatie in het blad The Lancet. Uiteindelijk deed Andrews 271 dagen met de nier, waarna hij alsnog 82 dagen aan de dialyse moest. En in januari van dit jaar kreeg hij een nieuwe menselijke nier die goed aanslaat. En de ingrepen vonden plaats in een General Hospital in de United States. Dat is natuurlijk ook wel iets, hè. Ik bedoel, een nier van de varken. Maar ja, als je daarmee geholpen bent.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen moeten verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waar ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant heeft namelijk te maken met hoge kosten en overcapaciteit. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat 1 file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Ja, mocht je het gerucht hebben gehoord dat wij binnenkort een nieuwe DJ krijgen. Ja, dat is waar. Dat gerucht is waar. Vanaf volgend weekend. De zaterdagmorgen. Volgens mij de zaterdag van 10 tot 1. Hè, krijgen wij een nieuw talent. Ja. Wie dat is, je hebt het misschien al gehoord. Misschien morgenmiddag even luisteren. Naar BNT. Misschien zo, vanaf 3 uur. Nou. Banana Gamma uit de 80s. If I Heard a Rumor. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Bijna weekend.

Morgan Wallen en Love Somebody. Yves Berendsen daarvoor. Misschien is het tijd dat je omdraait en terug naar huis gaat. En al lekker weekend gaat vieren. Jonas Blue hadden wij daarvoor, The Edge of Desire. Het is de vrijdag 4 september. Ja, de groei van de Franse economie die zal dit jaar lager uitvallen door de extreme hitte en de droogte van afgelopen zomer, waarin de landbouw schade heeft opgelopen door de tegenvallende oogsten. Dat heeft het Franse ministerie van Financiën bekendgemaakt op basis van een voorlopige schatting. Ja, het was de heetste zomer in Frankrijk ooit gemeten. En ook nu is het weer in het zuiden van Europa warm, hè? Hier in Nederland merk je het ook een beetje. Ik bedoel, voelt toch een beetje benauwd aan. En de koninklijke marechaussee die heeft afgelopen woensdag op Schiphol een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen en munitie bij zich had. Ja, de man die liep afgelopen woensdag rond 4 uur 's middags met twee andere jonge mannen en een vrouw op Schiphol Plaza. Dat is het winkelcentrum bij het vliegveld. En bij controle door de marechaussee werd een vuurwapen gevonden in zijn nektas. Vervolgens is de woning van de man doorzocht. En daarbij zijn onder meer 10 bivakmutsen en verschillende messen en kapmessen in beslag genomen. En de marechaussee heeft ook de telefoons van de verdachte en de drie anderen ingenomen voor onderzoek. Ja, de man die zit nog vast. De marechaussee en het Openbaar Ministerie van Noord-Holland die doen onderzoek naar deze zaak. Ja. Een nektas. Ik ga dat toch eens even googlen. En de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven SpaceX en Blue Origin die gaan niet naar de internationale ruimtevaarttop in Parijs op 9 en 10 september. Dat heeft het Franse ministerie voor Hoger Onderwijs bekendgemaakt. En het lingeriemerk Victoria's Secret is gisteren hard gedaald op de beurs in New York. De beleggers hebben het aandeel 11,2% lager gezet na de publicatie van de kwartaalcijfers.

0: Crisscross Amsterdam.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, ze deden het in 2018 met The Boy Next Door. Whenever. Daarvoor die heerlijke plaat uit de jaren 80. Van Jermaine Jackson en Pia Sadoda. When the rain begins to fall. Ja. Word Wakker plaat. Voor deze vrijdag kregen we een bericht binnen van onze grote vriend Jean-Luc uit Maastricht. Hey, goedemorgen Erik. Vandaag is het alweer precies 20 jaar geleden dat Aaf en ik in Antwerpen in het huwelijksbootje zijn gestapt. Helaas is ze er al 11 jaar niet meer. Het gemis wordt er niet minder om. Zou jij een mooie passende plaat kunnen draaien van Kate Bush? Groetjes van Jean-Luc. Nou, beste Jean-Luc, heel veel sterkte vandaag. Ja, en Kate Bush die gaan we draaien.

0: Ja, speciaal voor Zolly uit Maastricht, deze van Kate Bush, Wuthering Heights. Ja, dat is mooie muziek, hè. Het is vandaag een onstuimige vrijdag. In het noorden van het land wat regen. Later trekt de regen dan richting het zuiden. Zal vanavond zijn, rond een uurtje of 5, 6. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 20 en misschien wel 25 graden. Ja, dus morgen en zondag is het overwegend droog weer. En gaat gereeld de zon schijnen. Morgen temperaturen van 21 graden. Zondag is dan overal warmer. Maandag flink wat zon en temperatuur van 28 graden. Vanaf dinsdag wordt het dan weer wisselvalliger. Dan de controllers van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25,4. De A59 Den Bosch-Breda bij 111,9. De N640 Hoeve bij 9,7. De A16 Breda-Dordrecht nog steeds in beide richtingen bij 50,0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,6. En de A58 heb ik voor je tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Dan moet je even opletten bij 140,5.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Strabrechtse Heide is deze nacht een brand van ongeveer een voetbalveld groot ontstaan. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit, waarna de brandweer met meerdere wagens uitrukte. Een oplettende boer speelde een cruciale rol door zijn gierton herhaaldelijk leeg te gieten over de vuurzee. Dankzij zijn snelle optreden kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich verder over het natuurgebied verspreidde. Een 43-jarige advocaat uit Maastricht is door de Raad van Discipline per direct geschorst vanwege aanhoudend alcoholmisbruik. De Orde van Advocaten noteerde sinds 2024 meerdere incidenten, waaronder rijden onder invloed en het dronken verschijnen bij een rechtszaak met een minderjarige cliënt. Nadat de vrouw weigerde zichzelf vrijwillig van het tableau te laten schrappen, heeft de Raad ingegrepen om te voorkomen dat ze opnieuw onder invloed haar werkzaamheden uitvoert. En landbouwminister Jamie van Essen en de Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen zijn het eens dat pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn om Limburg van het stikstofslot te krijgen. Wel heerst er verdeeldheid over de uitvoering. Het provinciebestuur vreest dat de plannen, die ruim 500 bedrijven raken, qua geld en menskracht onhaalbaar zijn en vraagt om meer concrete cijfers. Minister van Essen noemt de Limburgse kritiek op een gebrek aan informatie echter onzin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Uurtje geleden vertelden wij dat Roxy Dekker volgend jaar in de Johan Cruijff Arena staat. Aanstaande woensdag gaat de kaartverkoop van start. En Videoland heeft bekendgemaakt dat ze met een serie komen over de weg van Roxy Dekker naar de Johan Cruijff Arena. Ja, de serie geeft aan de fans een unieke blik achter de schermen tijdens de voorbereidingen op de grootste shows uit haar carrière. Ja, de serie zou vanaf het najaar te streamen zijn bij Videoland. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de serie gaat toewerken naar het optreden

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 3 dagen jeugddetentie geëist en een taakstraf van 180 uur tegen een 19-jarige man voor de mishandeling van de realityster Tamara Elbas. Zij werd in september 24 bij haar woning in Amsterdam aangevallen, waar haar destijds 4-jarig zoontje Alexander bij was. Kelly Osbourne die is dolblij met haar vertrek uit de Verenigde Staten en de terugkeer naar haar thuisland, het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse zangeres die onthulde in een gesprek met Hello dat een van de redenen hiervoor is dat het toegenomen geweld met wapens op scholen. Ja, en deze ochtend is bekendgemaakt door de Simple Minds en Level 42. Die geven op 30 april volgend jaar een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft Mojo gisteren bekendgemaakt. En Dolly Parton die hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie.

Ja, en Billy Ray Cyrus die staat achter de keuze van zijn dochter Miley Cyrus om voortaan alleen haar voornaam als artiestennaam te gebruiken. De zanger die schrijft op Instagram dat hij de verandering een logische stap voor een iconische superster en legende vindt. Ik vertelde Miley gisteren dat ik het goed, ja, dat ik het een goed idee vond dat ze alleen haar voornaam gaat gebruiken als artiestennaam. Als ik er langer over nadenk, dan denk ik aan Elvis, Prince en ga zo maar door.

rozen tijdelijk afgeschaft door een tekort aan bloemen en de grote vraag daarna rond de uitvaart van koning Harold, kunnen de importeurs tot en met 8 september zonder extra heffing de rozen invoeren. Dus dat is een goede zaak voor Nederland. En dat heeft de Noorse krant bekendgemaakt.

1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Ik heb jarige artiesten voor je. Vandaag is onder andere jarig de Amerikaanse zangeres Beyoncé Knowles. Ze wordt vandaag 45. Amerikaanse honkballer Mike Piazza, die wordt vandaag 58 jaar. De Nederlandse bekende dierenarts Dr. Pol, dat is Jan Pol. Hij wordt vandaag 84. Amerikaanse zangeres van de Pussycat Dolls, dat is Carmen Bachelor. Die wordt vandaag 52. Zweedse zanger Christian Walls, 48 geworden vandaag. Nederlandse zangeres Leonie Meijer, die wordt vandaag 41. Deed ooit mee aan The Voice of Holland met als coach Jeroen van der Boom. De Britse producer Mark Ronson, die wordt vandaag 51 jaar. En de Engelse zangeres Lucy Silvas, die is ook vandaag jarig. Die wordt vandaag 49 jaar en die heeft ooit een hitje gehad samen met Marco Borsato.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten op onthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

0: Lock Out of Heaven. Daarvoor Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: Nee,
0: ik ook niet. En inderdaad een cool liedje. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms. Enjoy the silence.

0: de vrijdag van BNT. Aston Martin is momenteel bezig met de invulling van de toekomst van Fernando Alonso. Het is dus niet officieel bevestigd door Alonso of Aston Martin zelf. Maar schijnbaar zal hij gewoon bij Aston Martin gaan rijden, ook volgend jaar. Ja, dit weekend het Italiaanse Monza-circuit staat bekend als de tempel van de snelheid. Maar binnen de Formule 1 verwacht men dit weekend een vreemde race door de combinatie van de lange rechte stukken en de 2026-auto's. Ja, Max Verstappen staat bekend natuurlijk als een van de grootste critici als het aankomt op de huidige auto's. De vrees in Monza is dat de kleine batterijen van deze auto's halverwege de rechte stukken al leeg zijn en dat er van de hoge topsnelheden van weleer dus geen sprake is. Het wordt vrij pijnlijk, zei Max gisteren. Ik wil ook weer niet te negatief zijn. Ik heb het mentaal al geaccepteerd, zei Max Verstappen. Ja, en de stikstofplannen van het kabinet betekenen een forse klap richting een oplossing van de stikstofcrisis. Het gevolg is dat de veestapel flink zal gaan krimpen.
1: One ticket, please. Now, almost everybody's here.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. B&T. Radio B.

0: R.E.M. Shiny Happy People. Daarvoor Keith Urban en Pink One Too Many. En die prachtige van Barry White. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.9. De N640 bij Hoeve bij 9.7. De A16 Breda-Dordrecht bij 51.3. De N640 Oudenbosch bij 4.9. De A16 Dordrecht-Breda bij 50.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. En de A58 in beide richtingen tussen Bergen-op-Zoom en Goes bij 140.5.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Waspik. Daar moet je rekening houden met net iets meer dan 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Strabrechtse Heide is deze nacht een brand van ongeveer een voetbalveld groot ontstaan. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit, waarna de brandweer met meerdere wagens uitrukte. Een oplettende boer speelde een cruciale rol door zijn gierton herhaaldelijk leeg te gieten over de vuurzee. Dankzij zijn snelle optreden kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich verder over het natuurgebied verspreidde. Een 43-jarige advocaat uit Maastricht is door de Raad van Discipline per direct geschorst vanwege aanhoudend alcoholmisbruik. De Orde van Advocaten noteerde sinds 2024 meerdere incidenten, waaronder rijden onder invloed en het dronken verschijnen bij een rechtszaak met een minderjarige cliënt. Nadat de vrouw weigerde zichzelf vrijwillig van het tableau te laten schrappen, heeft de raad ingegrepen om te voorkomen dat ze opnieuw onder invloed haar werkzaamheden uitvoert. En landbouwminister Jamie van Essen en de Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaase zijn het eens dat pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn om Limburg van het stikstofslot te krijgen. Wel heerst er verdeeldheid over de uitvoering. Het provinciebestuur vreest dat de plannen, die ruim 500 bedrijven raken, qua geld en menskracht onhaalbaar zijn en vraagt om meer concrete cijfers. Minister van Essen noemt de Limburgse kritiek op een gebrek aan informatie echter onzin. En tot zover het regionieuws op radio.

Ryder. And I don't like it, I love it. Ja. Alweer bijna 10 uur, zo meteen de top 3. Ik heb een top 3 voor je uit de 90s. En Uber, daar gaat het niet zo goed mee. Ze willen wereldwijd het personeelsbestand flink gaan indammen. Ze willen met ongeveer 10% personeelsbestand willen ze gaan inkrimpen. En daardoor verdwijnen zo'n 3300 kandidaten.

0: misschien ga je nog wel lekker op vakantie. Kid Ryan en Voyage Voyage.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, lekker nog even een paar dagen weg. Hè? Zou zomaar kunnen. Of misschien moet je nog wel op de echte vakantie gaan. Heb je de hele zomer doorgewerkt. Hè? Zometeen na 10 uur onze Tim van der Weerde. Hij heeft mooie muziek klaarstaan. Ik zag Suzanne en Freek. Cool in the Gang. Daarna Duncan. En Erik Kerkhoff vanmiddag tussen 4 en 6. Even Erik Kerkhoff bedanken voor het invallen voor onze grote vriend Roger Schepers. Aanstaande maandag is hij terug. Ik zei het al, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3 uit de 90s. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Bijna weekend, Rutger van Ban.

Ja, misschien verlang je er wel even naar terug. Na zo'n zwoele zomernacht op vakantie, ver weg van huis of juist gewoon lekker dichtbij. Ja, dat kon deze zomer dan ook, hè, met het goede weer. Radio BNT met Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Nou, als je vandaag nog moet werken, dan verlang je waarschijnlijk enorm naar het weekend. Nog heel even doorbijten dan. UB40 en Suzanne en Freek staan voor je klaar. Naar Daniel Pouter, Radio BNT met Bad Day nu.

om het gas er even flink op te zetten. De lekkerste hits en classics om die middagdip keihard te skippen. Hoor je elke dag bij Duncan Fresh van 1 tot 4. Laat die middag maar vlammen met Duncan op Radio.

0: Radio BNT, vrijdagochtend langzaamaan richting het weekend. Greg Davids op je radio en fill me in. Hoe taekwondo een zangeres heeft geholpen om beter te zingen, hoor je zo. Eerste Radio BNT weerupdate. Het is vandaag grotendeels bewolkt. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant begint de dag nog wel droog. Maar de temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 24 graden. En later vanmiddag en vanavond kan het gaan regenen en onweren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Strabrechtse Heide is deze nacht een brand van ongeveer een voetbalveld groot ontstaan. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit, waarna de brandweer met meerdere wagens uitrukte. Een oplettende boer speelde een cruciale rol door zijn gierton herhaaldelijk leeg te gieten over de vuurzee. Dankzij zijn snelle optreden kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich verder over het natuurgebied verspreidde. Een 43-jarige advocaat uit Maastricht is door de Raad van Discipline per direct geschorst vanwege aanhoudend alcoholmisbruik. De Orde van Advocaten noteerde sinds 2024 meerdere incidenten, waaronder rijden onder invloed en het dronken verschijnen bij een rechtszaak met een minderjarige cliënt. Nadat de vrouw weigerde zichzelf vrijwillig van het tableau te laten schrappen, heeft de raad ingegrepen om te voorkomen dat ze opnieuw onder invloed haar werkzaamheden uitvoert. En landbouwminister Jimmy van Essen en de Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen zijn het eens dat pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn om Limburg van het stikstofslot te krijgen. Wel heerst er verdeeldheid over de uitvoering. Het provinciebestuur vreest dat de plannen, die ruim 500 bedrijven raken, qua geld en menskracht onhaalbaar zijn en vraagt om meer concrete cijfers. Minister van Essen noemt de Limburgse kritiek op een gebrek aan informatie echter onzin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

I knew it, I knew you. Taylor Swift bij BNT. De zangeres die nu voor je klaarstaat, heb je misschien wel eens live over het podium zien rennen. Nou, om die duizelingwekkende snelheid van zang en rap in haar nummers live op het podium vol te kunnen houden zonder buiten adem te raken, trainde ze jarenlang de Koreaanse vechtsport taekwondo. De specifieke ademhaling namelijk vanuit het diafragma die ze daar leerde, gebruikte ze dan om te kunnen zingen terwijl ze op hoge hakken over het podium heen rende. Je hoort er nu bij BNT, dit is Fergie en Big Girls Don't Cry.

Tom die zorgt voor het eten vanavond, dan weet je dat alvast. Tom's Dinner, DNA en Suzanne Vega op Radio BNT. Buiten weinig zon vandaag, dan maar wat zonnestralen door je radio sturen. Ja toch? Casey en de Sunshine Band, hoor je zo.

0: Twente.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
9: Koekoek.
8: Tululu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de 3 bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
16: Dat ben ik en ik heb Sam Jeu voor je klaar.

Radio BNT met Samieu en Dark Before the Dawn. Welkom op je vrijdagochtend. Eén goede keuze in ieder geval al gemaakt richting een nieuw weekend. Want je radio staat op BNT en daar ga je zeker geen spijt van krijgen. Zometeen de zanger bij wie bijna elk nummer ontstaat door zomaar wat in de microfoon te roepen. Je hoort hem na het Cilia Romeli en eerst de K.

Waar de meeste artiesten letterlijk een songtekst schrijven, zou Justin Bieber niet zijn als hij het helemaal anders zou doen. Hij stapt namelijk meestal de zangcabine in, laat lekker een beat lopen en zingt vervolgens 45 minuten lang pure brabbeltaal en melodieën. En samen met zijn vaste songwriter pluist hij dan daarna de opnames uit. En ze zoeken dan samen naar de mooiste klanken en plakken daar achteraf pas echte woorden op die exact bij de klinkers passen. Bizar toch? Nou, zo ontstaan dus de liedjes van Justin Bieber.

0: Oh, wat een heerlijke gitaarsolo. Santana samen met Michelle Brands bij BNT. En The Game of Love. Kygo staat voor je klaar. En Madonna hoor je binnen nu een anderhalve minuut. Eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag grotendeels bewolkt. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant begint de dag nog wel droog. Temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 24 graden. En later vanmiddag en vanavond dan kan het gaan regenen en onweren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Strabrechtse Heide is deze nacht een brand van ongeveer een voetbalveld groot ontstaan. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit, waarna de brandweer met meerdere wagens uitrukte. Een oplettende boer speelde een cruciale rol door zijn gierton herhaaldelijk leeg te gieten over de vuurzee. Dankzij zijn snelle optreden kon de brandweer voorkomen dat het vuur zich verder over het natuurgebied verspreidde. Een 43-jarige advocaat uit Maastricht is door de Raad van Discipline per direct geschorst vanwege aanhoudend alcoholmisbruik. De Orde van Advocaten noteerde sinds 2024 meerdere incidenten, waaronder rijden onder invloed en het dronken verschijnen bij een rechtszaak met een minderjarige cliënt. Nadat de vrouw weigerde zichzelf vrijwillig van het tableau te laten schrappen, heeft de Raad ingegrepen om te voorkomen dat ze opnieuw onder invloed haar werkzaamheden uitvoert. En landbouwminister Jamie van Essen en de Limburgse stikstofgedeputeerde Leon Vaassen zijn het eens dat pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn om Limburg van het stikstofslot te krijgen. Wel heerst er verdeeldheid over de uitvoering. Het provinciebestuur vreest dat de plannen, die ruim 500 bedrijven raken, qua geld en menskracht onhaalbaar zijn en vraagt om meer concrete cijfers. Minister van Essen noemt de Limburgse kritiek op een gebrek aan informatie echter onzin. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT met Kygo en Max McKnown en Take Me Back.
1: Tim van der Weerden.
0: Dat ben ik. En jij, wanneer vind jij een nummer goed? Is dat bij een goede tekst of is juist de melodie heel bepalend voor jou? Nou, bij mij is dat eigenlijk de hele vibe van een nummer. De tekst is bij mij vaak ondergeschikt. Als de zang lekker klinkt en de muziek top is, dan heb je mij als artiest vaak wel te pakken. En dat heeft Kygo ook bij dit nummer. Wat een goed en lekker liedje. Take Me Back op Radio BNT. Ja, iets minder goed was het optreden van de band die je zo hoort. De meest valse zang die ik...

Uit de 90s, George Michael en Mary J. Blige bij BNT. Je hoorde S. De volgende band die scoort hit na hit. En het zijn ook gewoon leuke nummers. En live is de band en beleving ook top. Maar de zang van de zanger is vreselijk. Echt, ik kan er geen ander woord op plakken. De zanger die zingt gewoon echt vals. Concert at Sea, een paar jaar terug, daar stond ik met mijn vriendengroep. En iedereen van onze groep die had zich enorm op dit optreden verheugd. Ze waren de afsluiter van de vrijdagavond toen. Maar ja, de zanger was dus niet best. Maar toch zongen we allemaal luidkeels mee. En dat is misschien maar beter ook als ik er zo op terugkijk. Dan hoorden we hem minder goed zingen. Nu gelukkig uit de computer. Het gaat om The Script. Dit is BNT met Hall of Fame.

0: door BNT.
1: BNT. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak,

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energie-infrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief, als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Een van de zomerhits van dit jaar komt eraan naar Michael McDonald, The Sweet Freedom.

Het themanummer van het afgelopen WK voetbal en daarmee ook een van de zomerhits van dit jaar. Shakira samen met Burna Boy en Die Die bij BNT. Hey, hoe is het daar? Zit je al stiekem met je hoofd bij de vrijdagmiddagborrel? Of misschien ben je wel lekker vrij vandaag en ben je bezig met dat ene klusje in huis dat je al veel te lang uitstelt? Ik ben Tim, aangenaam, en ik heb de lekkerste playlist voor deze vrijdag voor je. Wat dacht je van de Chainsmokers? Closer hoor je zometeen. En ook Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis vannacht, is voor je onderweg na NSYNC bij BNT. En hoe heet dat nummer ook alweer?

10 jaar terug in de tijd. The Chainsmokers en Halsey en Closer. Daarvoor ook eruit Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis vannacht. En een rijtje van 3 begonnen we met NSYNC en Bye Bye Bye. Ja, noem mij maar een echte Nederlander. Maar ik pak bij de lunch toch gewoon een simpele boterham met kaas en vlees. Heerlijk zeg, ik vind er niks lekkerder. Nou, smakelijk als je op dit moment aan het lunchen bent, dan zorg ik voor je muzikale soundtrack met Michael Jackson nu op Radio BNT. Dit is Beat It.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Gavin DeGraw uit The Zero's Chariot op Radio BNT. Hey, hoe vaak heb jij een nummer maximaal op repeat gezet? Misschien 5 of 10 keer? Nou, de vrouw die er zo aankomt, die heeft de nummer ooit maar liefst 80 keer opnieuw geluisterd aan één stuk. Eerste Radio BNT weerupdate. Het is vandaag grotendeels bewolkt. Op de meeste plekken in Limburg en Brabant begint de dag nog wel droog. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 24 graden. Later vanmiddag en vanavond dan kan het gaan regenen en onweren.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
4: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
3: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

BNT met Sienna Spyro en Great Expectation. Maar die Sienna die kan urenlang compleet verdwijnen in één enkel nummer. Zo heeft ze in een interview toegegeven dat ze gerust een nummer van Coldplay 80 keer achter elkaar op repeat zet als het nummer haar raakt. 80 keer. Nou, ik ben niet goed in hoofdrekenen, maar daar ben je behoorlijk wat tijd aan kwijt in ieder geval. Nou, ze had zo het volgende nummer kunnen schrijven. One More Time.

lekker zeg. True to your heart, Stevie Wonder samen met 98 Degrees op Radio BNT. Hey, kun jij dat ene liedje nog even extra gebruiken tijdens de laatste loodjes richting je weekend? Dan is dit je kans. Ga naar radiobnt.nl en vraag hem daaraan. En wie weet, daar dunken hem straks in de BNT Takeover. Je hoort hem zo hier tussen 1 en 4. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog aan volledige beperkingen. Wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken. Van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op, omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende provinciale statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
12: Zullen we een feest maken van de laatste dag van de werkweek met Desire zometeen, Bruno Mars en Karol G onderweg.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt.
12: En nu, Black Eyed Peas.

opgezoet, hè? De nieuwste van Bruno Mars en Carol G. De stil op Radio BNT. Op deze vrijdagmiddag, de laatste dag van de werkweek. En die vieren we ook met Black Eyed Peas. I Got a Feeling hoor je op de radio. Goedemiddag, mijn naam is Duncan. Ik heb ze voor je, de beste hits en classics. En ben jij zo iemand die nog kan uitkijken naar een weekje vakantie? Heb jij dat nog helemaal niet gehad? Heb je de hele zomer hard gewerkt? En heb jij nu juist na de drukke periode nog een vakantieweek te goed? Dan wens ik je daar heel veel plezier mee, met in Zuid-Europa zelfs hittegolven die eraan komen. Hoi, ja.

0: De trot van Brabant, Guus Meeuwis en Van Gant hier op de Pechspoor. Kedeggedeng op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
0: Ah, pechtrein onderweg naar je weekend of toch in de auto? Taai je al af of heb je nog een middag te gaan? Nou, hoe dan ook, dit is Radio BNT om je lekker door die laatste werkdag van de week heen te slepen. Met ook bepaalde dingen die je vandaag kunt verwachten. Onder andere in de havens van Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken. Tussen 10:45 vanochtend en 7:00 vanavond worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. En met die staking wil FNV dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid intrekt. Er is een feestje in Italië. Giorgia Meloni is namelijk 1413 dagen premier van Italië. Daarmee is ze nu de langstzittende regeringsleider sinds 1946. En verder ook Diamond League finales in Brussel. Dan komen atleten in actie. Onder andere Jessica Schilder verdedigt haar Diamond League titel in het kogelstoten. En bij discuswerpen komt de Europees kampioene Jorinde van Klinken in actie. En sowieso een weekend vol sport natuurlijk weer. Het voetbal gaat natuurlijk ook verder in de Eredivisie en Eerste Divisie. En voor de Limburgse fans in Zuid-Limburg is er de derby. MVV tegen Roda JC komende zondag. Iets om naar uit te kijken is ook Queen. Radio Gaga hoor je zo meteen. En Fucking Perfect is de hit van Pink.

0: Radio BNT en een andere radiozender. Radio Gaga hoorde je van Queen op de radio. Pink daarvoor in Fucking Perfect. Dat was het allesbehalve voor de zangeressen die je zometeen gaat horen. Zij heeft wel de tip als je je partner wilt bespieden. Wie dat is en wat de tip is, dat vertel ik je zometeen op Radio BNT. Ook een muziek van Martin Garrix onderweg. En even kijken naar het weer op deze vrijdagmiddag. In Limburg en Brabant is het veel bevolking dat je vandaag ziet. En af en toe laat de zon zich zien. Het is drukkend warm met zo'n 23 à 24 graden. In de namiddag en avond komen er van het noordwesten uit buien opzetten. Mogelijk lokaal met onweer. En morgen overdag wisselend bewolkt, stapelwolken, het blijft droog. En op zaterdagmiddag wordt het tijdens vrij zonnig weer 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
3: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
0: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Dit is Radio BNT met ook Tina Turner en Martin Garrix hoorde met Mads. Ben je ook mad of madly in love met je partner? Of vertrouw je diegene voor geen meter? Zou je toch wel eens willen weten wat diegene allemaal uitspookt achter je rug om? Dat was het geval bij de zangeres die je nu gaat horen. Zij is helemaal niet zo groot, zo'n 1,50 meter. Best wel een kleine meid, heeft naaldhakken aan. Maar om haar partner te bespieden heeft ze toch die hakken gebruikt om een schutting op te klimmen van 6 meter. En achter die schutting stond haar toenmalige vriendje. Wellicht vreemd te gaan, want dat vertelde het verhaal niet. Want Christina Aguilera is in ieder geval lenig en op de radio.

0: die swims. Lose Control, die mooie, lage, zware stem van deze man. Ben je daar ook een beetje jaloers op? Zou je ook zo mooi in het laag willen kunnen zingen? Ik heb zo meteen de tip voor je hoe je dat kunt doen.
1: De vertaalvraag.
0: Eerst heb ik je hulp nodig bij de vertaalvraag. Ik ga zo meteen een track draaien. Uit de 80's in dit geval. En ik zoek daarbij titel en artiest aan de hand van de vertaling. Dit is hem. Als je het weet mag je doorsturen. RadioBNT.nl. Vergeet mij niet. Niet te doen. Niet doen. Vergeet mij niet. Blijf je boven mij staan. Mijn kant op kijken. Maar nooit van mij houden. De regen blijft vallen. De regen blijft vallen. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Ik zoek hierbij titel en artiest. Enig idee? Stuur het maar door. RadioBNT.nl. Oh ja, die tip om mooi te kunnen zingen. Zo mooi laag. Ga dan niet op kantoor zitten zoals nu. Maar sneak even de badkamer in. Ik snap dat je dat alleen hebt als je thuis bent. Maar als je dat doet,

0: vraagt, beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat hij regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: De vertaalvraag.
14: Vergeet mij niet, niet doen, niet doen, vergeet mij niet. Blijf je boven mij staan, mijn kant op kijken, maar nooit van me houden. De regen blijft vallen, de regen blijft vallen. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ik zocht hierbij titel en artiest Bastiaan. Dank je wel voor je appje.
11: Duncan Fresh.
14: Via radiobnt.nl. Wist je het goed raden? Het ging inderdaad om Simple Minds, don't you?

Wat is het lekkerste op vrijdagmiddag als passenger onderweg naar het weekend? Misschien wel in de bus? Of heb je shotgun gepoeld en zit je lekker naast de bestuurder van de auto? Dat is toch altijd de fijnste plek, hè? Dan ga je over de radio en wellicht dat je hem harder hebt gezet bij Alex Warren, Passenger of Simple Minds, Don't You Forget About Me. Is sowieso een goed idee om je radio iets harder te zetten en alvast een voorproefje te nemen op het weekend met Gerard Joling.

je dat vakantiegevoel meepikken nog aan het einde van de zomervakantie met Riviera en Vamos a la Playa? Dat er wel in Zuid-Europese steden ook echt weer een hittegolf gaande is. Hè? Zullen wij het moeten doen met maximaal 24 graden vandaag en af en toe onweer zelfs mogelijk. Het is BNT, goedemiddag, je vrijdagmiddag. Een man die woensdag door de politie in Sittard werd gecontroleerd omdat het kenteken van zijn scooter niet klopte, bleek een gezochte veroordeelde te zijn. De Hongaar werd aangehouden door agenten nadat ze geconstateerd hadden dat het kenteken niet bij de scooter hoorde. En toen kwamen ze erachter dat die man uit Hongarije gezocht werd. De man was ongeveer een jaar geleden in zijn eigen land veroordeeld voor het uitbuiten van zijn minderjarige vriendin. De Hongaar was sinds zijn veroordeling op de vlucht. De man is aangehouden en zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk ook hier voor heel Limburg en Brabant. Is dit Radio BNT? En even je stem opwarmen om mee te zingen met Jamai zometeen naar Miles Smith. And nice to meet you. Love!

0: deze man zit meer op de centen dan je denkt. Af en toe denkt hij gewoon, weet je, het is veel te duur om een zangeres uit te nodigen. Ik zing het wel lekker zelf in. En op deze plaat heeft hij dat dan ook zelf gedaan. Calvin Harris, Feel So Close, hoorde je op Radio BNT. Daarvoor de winnaar van Idols. Hij legde het af tegen Jim. Ja, andersom, hè. Jim die wist niet te winnen. Jamai wel, met zijn snelle planga. Step Right Up, hoorde je op Radio BNT. Met straks Morgan Wallen, I Had Some Help. Ook Technotronic is onderweg. En eerst even kijken naar het weer op deze vrijdagmiddag. Het is bewolkt. Af en toe kan er een buitje vallen. Zelfs nog met onweer. Dat gaat gebeuren aan het einde van de middag en vanavond. Nu is het nog maximaal 24 graden. Daarbij drukkend warm. Morgen vandaag wisselend bewolkt met stapelwolken en dunne wolkenvelden. Het blijft droog en op zaterdagmiddag zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
3: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
0: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Fiona Lewis, Bleeding Love op Radio BNT. Het is een echt paardenmeisje en dierenvriendin. En als ze op tour is, moet ook alles vegetarisch zijn. Je mag niet in de buurt staan van haar als ze kleding van echt leer draagt. Echte diva deze Fiona Lewis. Vegetarisch kan ik niet beloven op deze vrijdagmiddag, want de bitterballen zitten stiekem al in het vet. Richting de Vrijmibo's, dit BNT en Morgan Wallen. I had some help.

0: Een echte leugenaar, liggenbeest, Camille Cabello, liar op Radio BNT. Iets voor drieën. Ik ga alles behalve liegen als ik zeg dat ik je hulp nodig heb.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want zometeen heb je het weer voor het zeggen. De Radio BNT Takeover is onderweg. En dat betekent dat jij zometeen mag bepalen wat op Radio BNT te horen zal zijn. Waar heb je zin in en waarmee ga je lekker het weekend in, muzikaal gezien? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. En als je ons al hebt toegevoegd op je WhatsApp, dan gewoon een lekker appje sturen. In tekst, dan wel audio. Vraag maar aan, wat wil je horen voor jou en je collega's op de valreep van de werkweek. Zometeen nog Freestarters. En wist je trouwens dat de Vrijmibo eraan komt?

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
1: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh.
16: Ik ga zo meteen achteroverleunen en jij hebt het voor het zeggen. Zo meteen bepaal jij de playlist van BNT in de Takeover. Radio BNT, waar muziek je raakt. Nu eerst hoor je Freestyle.

jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT

Samuel Welte, echte liefde is te koop. Werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover door Rens. En daarvoor Level 42 To Be With You Again. En die werd dan weer aangevraagd door Hanne. Dank voor alle aanvragen. Je mag ze nog doorgeven, want het is de Radio BNT Takeover. Lieke stuurde ook een appje. Die heeft afgelopen weekend haar Gameboy gevonden in de verhuisdoos. Ze gaat dit weekend weer verder met uitkramen van die dozen, stuurt ze in een appje. En ze dacht ook aan pure nostalgie bij die Gameboy met een hit uit de 90s. Ja, 90s, begin zero's, ongeveer dat. As Club 7, vraag ze aan, bring it on.

Chris Train. En Hey Soul Sister op Radio BNT, de Radio Hart voor Casper. Want die vroegen we aan en daarvoor nog het verzoek van Lieke. Was voor S Club 7 en Bring It All Back. Radio BNT, midden in de takeover. Jij vraagt en ik draai. Een wereldwijd succes. Het was nummer 1 in de VS, Duitsland en Nederland. Het was echt een enorme hit voor Tears for Fears op hetzelfde album als Everybody Wants to Rule the World. Het tikken op de achtergrond is het verzoek van Femke, Tears for Fears en Shout.

heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

0: Met nog steeds die waanzinnige videoclip. Ontredderd door Parijs loopt hij dan. Deze Stromae Formidable hoorde je op Radio BNT. Het is van Vers naar voren en shout in de Radio BNT Takeover. Die zit erop voor deze week.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Maar maandag weer een nieuwe ronde en dan weer je kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Inmiddels is het ruim over 3:30. Even kijken naar het weer. Het weer op deze vrijdag wordt steeds wat meer regen. Er komen wat buien opzetten, mogelijk lokaal met onweer. Momenteel nog zo'n 23 à 24 graden. Morgen vandaag wisselen bewolkt, stapelwolken en dunne wolkenvelden, maar ook opklaringen. En als de zon dan schijnt, is het morgen zo'n 22 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
3: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
0: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

plaat van Donald Trump. It's fake news. Simply Red hoorde je op Radio BNT. Ook lekker in het weekend is BNT. Want dan hoor je non-stop de beste hits. En wellicht hoor je nog iemand anders dit weekend op Radio BNT. Ik wil nog niet heel veel verklappen, maar luister morgen als je kunt even rond 3 uur naar Radio BNT. Want dan staat er wellicht iets leuks op je te wachten. Nou, dat morgen heb je niet van mij. Nu One Republic.

Attentie Erik Kerkhoff. De bitterballen mogen in het vet. Attentie Erik Kerkhoff. Ja, je hoort hem zo meteen naar vieren met de middagshow. En die bitterballen gaan in het vet. Ook de vega-bitterballen, hoor. Een biertje on the side of een 0.0 onderweg naar het weekend. En de middagshow.

0: zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, al dus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoppert Leende Heide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1/2 uur extra. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle. 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik dacht, laat ik maar eens vrolijk beginnen. Ja, wat wil je nog meer? Straight ahead, you're the cool and the gang op de radio. Het is 4 uur geweest. Tijd voor de vrijdagmiddagbol. De kurken los, het bitterballen vet aan. Ja, oké, daar zijn we klaar voor. Ik neem je mee tot 1 uur of 6. Op deze 4e september, het is de dag dat Google werd opgericht... en de dag van de seksuele gezondheid en eet een extra toetje dag. Of dat met elkaar te maken heeft, dat laten we...

Chris Brown en Jordan Sparks en No Air hier op de radio. Daarvoor Talk To You. Lekker, hè? Dit zijn de hits van jou vrijdagmiddag. Nou, inmiddels is het vet op 180 graden. Kunnen de bitterballen erin. En hebben wij de Braxton zometeen met The Boss. Ja, daar mag je toch een beetje mee lachen op vrijdagmiddag, toch? Eerst hoor je Rolf Sanchez. Mas, mas, mas.

Het was allemaal familie voor Whitney Houston, de Braxtons. De Bas hoorde hier op de radio. Dit is Radio BNT, want Brabant en Limburg luistert naar deze zender. Natuurlijk, want die kun je elk moment van de dag op hebben staan. Want het is altijd muziek die je raakt. Zometeen een oudje van UB40. Ik heb zelfs George Ezra klaarstaan. En eerst hoor je deze van Olly Murs en Travis McCoy en Rap.

Was het een grootste hit? Dat mag jij bepalen. Maar het was wel een hele grote hit in 1983 voor UB40, Red Red Wine. Wat zich op zich een beetje vreemd voordoet, is dat er twee versies van UB40 aan het optreden zijn. De ene is de band met een andere zanger en de andere is de zanger met een andere band. Maar ja goed, ze heet allebei UB40, dus nou ja... Laat het maar even in het midden, toch? Zometeen het regionieuws. We kijken even naar het verkeer. Op vrijdagmiddag valt het meestal mee. En ik heb George Ezra. Dit is Green, Green,

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
2: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
1: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nog 200 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Boxtel Noord en Baardenburg 3 kwartier vertraging. In de file is bij Sint-Michielsgestel ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, doe je er ook 3 kwartier langer over. De A2, maar dan richting Maastricht, voor Leende 1 kwartier vertraging door een auto met pech. En de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps doe je er 1/2 uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. In het zuiden van Limburg is de N278 in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Gulpen en Wittem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kwam het album Thriller uit. Dat zou achteraf het beste album ooit worden. Wanna Be Starting Something. Je hoorde Michael Jackson daarvan. Hey, goedemiddag. Nog een klein half uurtje voor de baas. Hoewel, misschien sta je al lekker aan de borrel en blijf je gewoon wat langer hangen. Ik heb Lady Gaga met Bad Romance al klaarstaan. Eerst hoor je Sommieux.

0: Yes.
1: Nou, als je in een bad romance zit, moet je vooral opletten op de vrijdagmiddagborrel, hè? Ja, ja, het kan wel eens uit de hand lopen. Lady Gaga op de radio en Sommieu ging vooraf. Ah, wat een hit. Ja, ik vind Sommieu sowieso een van de beste bands uit Nederland. Dus ik hoop dat je dat een klein beetje met me eens bent. We kijken even naar de verjaardagen van vandaag. De Queen, Beyoncé Knowles, is jarig. Ze viert vandaag haar 45ste verjaardag. En Dr. Pol komt gewoon uit Nederland. Ja, inderdaad. De dierendokter viert vandaag zijn 84ste verjaardag. Op de radio, muziek van ELAC. Dit is Deep Down.

Meer zoet, zoals je drankje vanmiddag verschijnen. Casey en Jojo en All My Life op Radio BNT. Waar de muziekjes zeker ook vandaag weten te raken. Het is bijna 5 uur, dan mag je ook officieel naar huis. Hoewel, je stond misschien al lekker een drankje te doen en de schaal met bitterbal is al 3 keer voorbij gekomen. Dat is het gevoel wat je moet vasthouden. Richting het weekend, Marshmallow en Bastille. Dit is Happier. Hey,

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar het soort escalaties in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, zei Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Overigens gaat het kabinet aangifte doen van het lekken van vertrouwelijke begrotingsstukken aan de media. Er moeten betere afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt. Na de vondst van een overleden jongen van 12 jaar heeft de politie een vrouw aangehouden. Het zou gaan om de Syrische moeder van het kind. Ze zal geruime tijd met psychische problemen te kampen hebben. Over de toedracht van het overlijden worden vooralsnog geen mededelingen gedaan. Rechercheurs doen uitgebreid sporenonderzoek in en rond de woning. In Yalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald. Andere badgasten zagen dat de Nederlander in de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis waar hij overleed. En de Franse overheid trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden van deze zomer. De landbouwsector heeft 10 miljard euro aan productieverlies geleden. 520 miljoen euro gaat direct naar de boeren. Er komt ook geld voor zaden, planten en veevoer. Ook krijgen de boeren belastingvoordelen, hulp bij sociale premies en brandstofsubsidie. Tot slot het weer. Vanavond kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Koelt af naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige, op de Wadden vrij krachtige westenwind. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar vooral in het noorden kan nog een bui vallen. De wind blijft aan zee en op de Wadden vrij krachtig. En het wordt 13 graden in het oosten tot 17 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het op onthoud een kwartier. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Witten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hadden door klein te blijven. Roel van Vels en Baby Get Higher, net na 5 uur bij Radio BNT. Waar de muziek je raakt, zeker vandaag. De Commodores, Agda de Munnik en Janet Jackson. Zometeen in de komende 20 minuten. Eerst hoor je...

Dit was nog een single met Lionel Richie in de vocalen. Je hoorde de Commodores en Easy. Heerlijk, dat rustige moment. Dat heb je misschien nodig. Lekker onderweg naar huis, want je werkdag zit erop. Je hoorde Bakermat en Rani ook nog. I love life. En dat is een mooi motto. Dat moet je vasthouden. Nu, Alk den de Munnik op Radio BNT. Want morgen, dat wordt...

Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Een van de beroemde telgen die trouwens in de film over het leven van Michael Jackson helemaal wordt doodgezwegen. Dat is dan op zich wel weer heel apart. Dit is Radio BNT met nu Mike Posner.

The Queen of Soul, Aretha Franklin en You Better Think op Radio BNT. Alweer bijna 5:30. Ja, het gaat snel. Zometeen het regionieuws. Een klein beetje verkeersinformatie. We houden het rustig wat dat betreft.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
2: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
1: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in het zuiden van het land, maar het aantal files neemt wel af. Er staat nog 150 kilometer file in het zuiden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg doe je er een half uur langer over. En van Utrecht naar Den Bosch ook 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan een ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Valkenswaard is het oponthoud een uur en dat gaat nog oplopen. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je tussen Noorderloos en Werkendam 25 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Chaka Khan, and I'm Every Woman. Liedje dat ze trouwens in 1978 uitbracht. En later ook nog een keer, net zo goed als I Feel For You, ook in een remix een hit werd. Ja, en heb je het over remixen, dan kom je al snel uit bij de mannen van Criss Cross Amsterdam. Dit is

0: Parijs is the place to be voor deze Celine Dion. Je moet er wel een hypotheek voor afsluiten, maar dan heb je wel wat. Je hoorde er met I'm Alive, single van 24 jaar geleden, op jouw Radio BNT. Waar ook vandaag de muziek je zeker raakt. Zeker ook met het gevoel dat het bijna weekend is. Wet, wet, wet, zometeen meer zoet. Love is all around, maar eerst hoor je Douwe Bob. This world is our home.
1: All right.

Marty Pello en Wet Wet Wet. Love is All Around kwam uit de film Four Weddings and a Funeral. Ja, in Engeland weten ze wel met zo'n films om te gaan. En dan precies dat juiste liedje op het juiste moment in de film, zodat je het eigenlijk helemaal niet meer los kan laten. Hey, goeiedag. Je luistert naar Radio BNT. Het is alweer bijna 6 uur. John Legend heb ik voor je. Love Me Now.

Jan Leijntjens op de radio. I Love Me Now op Radio BNT, waar de muziek je zeker raakt. Het is alweer bijna 6 uur. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. Roger is er aanstaande maandag weer. Ik wens je een fantastisch weekend. En wellicht tot de volgende gelegenheid. Duran Duran, nu met A View to a Kiss.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing twee draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
2: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
1: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Koeko voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Koeko?
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV. Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4:00 een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politieeenheid Limburg heeft beelden vrijgegeven van een man die deze zomer betrokken was bij een zware mishandeling in het centrum van Maastricht.
2: Zaterdag 4 juli is nog maar net begonnen als twee mannen door de Wiekerbrugstraat lopen. Daar worden ze aangesproken door twee andere mannen.
1: In het filmpje is te zien hoe het slachtoffer na een mislukte horlogetruc onverhoeds vol in het gezicht geslagen werd met een straatklinker. De man hield er een gebroken kaak, een gescheurd gehemelte en 8 verloren tanden aan over. De politie roept getuigen op zich te melden. Een ongeluk op de A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof heeft vanmorgen voor een lange file gezorgd. Een busje reed daar tegen de vangrail, waarna 2 rijstroken moesten worden afgesloten. Verkeer vanaf Bavel werd over de vluchtstrook geleid, wat leidde tot een vertraging van ruim 3 kwartier. Inmiddels is het beschadigde voertuig weggetakeld en is de snelweg weer volledig vrijgegeven. En vanaf aanstaande maandag wordt in delen van Zuid-Limburg in de Belgische grensstreek gestart met seismisch onderzoek voor de eventuele komst van de Einstein-telescoop. In onder meer Gulpen-Wittem gaan speciale tractoren de weg op om trillingen de bodem in te sturen, waarna meetapparatuur de reflecties opvangt. Zo wil men de ondergrond exact in kaart brengen als onderdeel van de lopende haalbaarheidsstudie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: TNT.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. Bente Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur... een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op, met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Goedenavond. De avond van Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: BNT.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth-kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT. Dit is Radio BNT.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in de noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijlvirus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is